0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgde het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. In de eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoud in de oostelijke deelstaat Yonglei. Zeven anderen raakten gewond, onder wie drie blauwhelmen, twee Zuid-Soedanese agenten en twee burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Oak Fire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Het landelijke neerslagtekort bedraagt ongeveer 300 mm, vergelijkbaar met het zeer droge jaar 2018. De afvoer van de Rijn en Maas kan door de verwachte regen wel iets stijgen. Toch kunnen de rivierstanden tot december laag blijven. Voor herstel van het grondwater is een nat najaar nodig. Volgens ING kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Automobilisten tanken minder of wijken, vooral in grensregio's, uit naar België en Duitsland. Dat zet de omzet- en winstmarges van pomphouders verder onder druk. ING verwachtte eerder al dat het aantal tanklocaties binnen 5 tot 10 jaar kan halveren, van ongeveer 4 naar 2000. Vooral kleine, zelfstandige en onbemande stations zijn kwetsbaar. Grotere locaties kunnen overleven met laadpunten, winkels en andere diensten. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoet in de oostelijke deelstaat Jonglei. 7 anderen raakten gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 Zuid-Soedanese agenten en 2 burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Oak Fire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De link snijden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Door de tornado van gisteren in het Zuid-Franse Pomas zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vermisten zijn levend onder het puin gevonden. Er zijn geen doden en niemand wordt meer vermist. Ongeveer 300 woningen zijn beschadigd en 600 inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Hulpverleners hebben de hele nacht beschadigde gebouwen gecontroleerd en beveiligd. 6 op de 10 Nederlandse dienstverleners gebruiken regelmatig AI. Dat blijkt uit onderzoek van Trust2 onder 170 aangesloten bedrijven. Vooral ChatGPT en Copilot zijn populair voor informatie, teksten, administratie en offertes. Een kwart van de ondervraagden zegt daarmee minstens 3 uur per week te besparen. Trust2 verwacht dat AI steeds meer onderdeel wordt van complete werkprocessen. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De Muziekfabriek.
13: Vrienden en vriendinnen, het doet me altijd weer deugd om jullie te mogen begroeten voor een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb wederom voor iedereen wat klaarstaan, dus laat je wederom verrassen. We gaan van de beste gouden ouwe naar het meest recente werk. Dus snel van start met de eerste 3.
14: Ron van der Steen!
13: En we vallen gelijk met de deur in huis met die van Jasmine.

zo pril en zo klein. En daarom misschien wel zo wonderschoon. Dit liedje van Jan Smit, niemand zo trots als wij. En daarvoor zat Luther Vandross helaas niet meer onder ons. Maar desalniettemin kunnen we genieten van zijn muziek. Never too much. En we begonnen met Jasmine on my own. Dit is de Muziekfabriek. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan, waaronder die van Alan Parsons.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, straks het vervolg dit rijtje van 3. Maar misschien heb je ook de behoefte om iets kwijt te willen over de muziekfabriek. Nou, het is welkom via www.ronvandersteen.nl. Wat zei je?
1: Hallo Ron, het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.
0: Oké, altijd fijn om te weten. Het is tijd voor ons eerste item.
2: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: We gaan weer eens ver terug in de tijd. Het liedje The Doom Run Run uit 1963 was een hitsingle voor de Crystals. En is zeker met name een jukebox classic te noemen.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Het liedje werd geproduceerd door Phil Spector en werd geschreven door Jeff Berry, Alan Greenwich en Spector. De song bereikte een derde plaats op de Billboard Hot 100. De Crystals, een zingende meidengroep uit het gebied van New York City, waren een van de meest succesvolle meidengroepen van de vroege jaren 60. Andere hitsingles van de Crystals waren onder andere He's a Rebel, Then He Kissed Me, Uptown, One Fine Day en natuurlijk The Do Run Run.
2: Jukebox Classic.

Jukebox, deze van de Crystals. En de Do Run Run. En ook jij mag een Jukebox Classic aanvragen. Ga daarvoor naar de website. Je hebt vast meegeteld. Dat betekent dus dat je nog één liedje van me te goed hebt in dit rijtje van drie. En dat is niet zomaar de eerste, de beste.

0: te verslaan. De muziekfabriek. Ron van de Steen.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.
2: Nou, we gaan even relaxen met Gordon en Replay. Nee.

0: De oude lullenplaat, die komt er zometeen aan in de muziekfabriek. We hadden weer 3 liedjes achter elkaar. Tegenwoordig maakt hij een heel ander soort genre dan dat hij vroeger deed. Ik heb het over Rod Stewart. Dit dateerde uit 1983 alweer, Baby Jane. Maar nog altijd is het een woman hunter. Hij valt met name op blonde vrouwen. Daarvoor zat Lauryn Hill, Do Up The Thing uit de jaren 90, R&B van het hoogste niveau. En het rijtje van 3 begonnen we met Gordon & Replay en Never Nooit Meer.
1: The radio station with more music.
2: This is iTunes Radio.
3: De muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De muziekfabriek.
0: Vrienden en vriendinnen, het is tijd voor ons tweede item. Haar ouders, Marjorie Jones en dominee en politicus Robert W. Jones.
4: Oude lullen.

0: Sorry and That's the Trouble. In 1977 verscheen haar tamelijk succesvolle debuutalbum Portfolio. Het nummer La Vie en Rose, een cover van het bekende chanson van Edith Piaf, werd een Europese hit. Hierna volgden twee minder succesvolle albums, Fame uit 1978 en Muse uit 1979. Alle drie de albums staan vol met campy disco hits en Jones werd erg geliefd in de gay scene. De hoezen van deze drie albums werden gemaakt door kunstenaar Richard Bernstein. Later zou Craig Jones ook schitteren op het witte doek. Luister nog eens naar die hit van toen, La Vie en Rose van Craig Jones.
1: Oude lullenplaat.

Misschien heb je net als ik een bepaalde associatie als je dit liedje hoort van Grace Jones. Van oorsprong is het natuurlijk een Franse chanson gedaan door Edith Piaf. Maar Grace had er dus een hele dikke hit mee. La Vie en Rose. En dat denk ik zo aan een hele duistere tent. Met van die vloerse gordijnen. Straslampen. Stoere kerels. En niet te vergeten, lekkere wijven.

0: Een oude rot in het vak. Hij zingt al jarenlang Nederlandstalige muziek. En ik vind dat hij dat buitengewoon goed doet. Nog steeds geen rock and roll van Rob de Nijs.
1: Niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van de Steen.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Vergeet geen oude lullenplaat aan te vragen via www.ronvandesteen.nl. Nog een tweetal liedjes, waaronder die van Taylor Dane uit de jaren 80, Tell It To My Heart. Gevolgd door Olivia Adams, Get Here. Ik zeg maar weer.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Moeras de Zeezuiper bij Bergen-op-Zoom is volledig drooggevallen. Volgens het Brabants landschap is dat sinds het jaar 1300 niet meer gebeurd, meldt de NOS. Op de kurkdroge bodem liggen honderden dode vissen. Ook in de omgeving zijn de gevolgen groot. Veel bomen verliezen vroegtijdig hun bladeren en 60-80% van de heide is verdord. De waterstand daalt al sinds de jaren 70. Voor herstel is volgens de boswachter de komende maanden zeer veel neerslag nodig. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kipler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De links leiden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

een gelegenheidsbandje, maar toch kwamen er een paar lekkere nummers uit, jongens. Je mag ze zo goed als een hit noemen. Waar is de Love 1994 voor Timeless en het klonk zo lekker en Motown. Zometeen nog een fijne, wachtende keuken goderen. Ja, ja. Plaat uit het keukenkastje. Of onder aan het aanrecht. Wat? Onder de gootsteen. Ja, net wat je zegt. Nou, een lekkere koffie vandaag, Frans. Mag wel even gezegd worden. Rob Soezen van Brenda. En tropische muziek op de zender. Wat willen mensen nog meer rond deze tijd? Hier is Sunshine Reggae van Layback.

0: Had er bijna een hele dikke geweest in 1983. Lekkere zomerrit, dat is Sunshine Reggae van Leipzig. En overigens, hij kwam ook nog eens een keer uit in 2000. Tijdens de bijna millenniumbug, zeg maar, die niet doorging. En zo weer terug in de Middag van Rood Show. Lekkere plaatjes voor onze staartjes.
1: Een fijne
0: En van die heerlijke plaatjes en met die gaatjes. Wat een spontane zanger. De ene helft van McNeil heette Willem. Willem Duin, hier is Big Mouth.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Bekend van radio, telefoon en andere narigheden. En Roberto Kachelpieper speelt natuurlijk weer wonderschoon de intro van

0: beetje zo hard galmen tijdens het aankondigen van een fijne achter de keuken gered.
1: Weet ik ook niet, joh. Weet ik ook niet.
0: Zomaar voor de lol natuurlijk, omdat het kan natuurlijk. Middel of de roadshow is van alles mogelijk. Ja! Muziek van de Pretenders. En dat was Bras in Pocket. Dat was 1980.

Hoe zei dat Tom Mulder ook alweer heel lang geleden, jongens, op 10 goal? Denk eens even na. Ja, laat eens even rammelen, die grijze massa daar bovenin. De koffie is bruin. En de hits zijn goud. Nou, zo is het. Ja, het is leuke tijd, leuke tijd. Goeie oude tijd, ook de jaren 80. Dat was ik wel het tappet. Nou, er gaat Starship in the middle of the ocean. Schuif je omhoog. En dan, heel lief en voorzichtig, terug naar 1973. Mooi luisterliedje met een ijskoude tekst. Hier is

bijzonder zuinig moeten zijn, maar heeft ook zoveel mooie muziek voortgebracht. Lekker uit Spanje, Aida Digas in the middle of the roadshow via het wereldwijde web. Het wereldwijde web, maar natuurlijk ook via de vele lokale en regionale. Waar ook op deze wereld.

een klein beetje mee. Eddie Grandin, Do You Feel My Love? De gast in de Middle of the Road Show. Die plaat kwam in 1980. Fijn dat je erbij bent. Luister, vinken. Luister, vrienden. Waar ook op de plaatjes met de raadjes draaien gewoon lekker.

0: is iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Door het ontbreken van tactische sporen is het onderzoek doodgelopen. In januari werd voor het herstel van de kerk €250.000 opgehaald. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens het bedrijf groeit het netwerk snel en een verbinding naar Scandinavië zou een logische volgende stap betekenen. Maar voor het zover is, wordt eerst een verbinding tussen België en Barcelona gerealiseerd. Wat Scandinavië betreft, de trein zou dan 's avonds om 7 uur vertrekken en de volgende ochtend om 10 uur in Malmö aankomen. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Op sociale media schrijft de groep: mensen in het thuisvak kregen wat rook binnen, hoorden wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van, aldus Rotterdam Radicals. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar de familietribune gooiden. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
15: Patrick heeft de zomerkriebels.
16: Zomerradio.

naar de voet begin van onze dinsdagmiddag natuurlijk. Hè. Tussen 12 en 1. Dan eet iedereen tussen 12 en 1. Dus lunchen, dat doen we weer. Ja, met z'n allen natuurlijk. De hele lunchbreak club hier bij elkaar. Lekker deze zomer. Lekker warm, hè. Inderdaad wel. Wax hoor je. En Bridge to Your Heart. Eventjes een bruggetje naar je hart geslagen. Moet natuurlijk kunnen, ja. En wat je ook doet, doe het goed zou ik zeggen. Want we hebben nog een heleboel goede muziek voor je klaarstaan. Hier deze dinsdagmiddag. Hier is George Benson. Hij houdt meer van de nacht dan, over, dan van de dag. Ja, dat is misschien wel een klein beetje, ja. De donkere man, hè. Je weet maar nooit. Hier is hij met Give Me The Night op jouw radio. Fantastisch als je erbij bent. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk.

En daar ook straks nog onze onvergetelijke hit van toen. Ja, maar dat was hier ook een hele lekkere natuurlijk van toen. Ja, inderdaad wel Wingfield. En When I Think of You. Dat doe ik iedere dag natuurlijk. Hè. Tussen zondag en vrijdag kom ik iedere dag weer op de radio hier speciaal voor jou. Een beetje plaatjes draaien. Ja, inderdaad wel. Een mooie hobby moet ik zeggen. En je weet het, jouw radiostation, jouw favoriete radiostation is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou op de radio. Ook deze zomer natuurlijk. We nemen geen verlof. Hier is German Jackson en Piazzadora. En dat allemaal met When the Rain Begins to Fall.

Onze onverrietelijke song vandaag mag natuurlijk ook eens Nederlandstalig zijn. Hè? Inderdaad, zo'n plaatje waarvan we zeggen, ja, dat begrepen we helemaal goed. Dat is Rob de Nees natuurlijk en een beetje meer vriend en vriendin. Ja, kom maar lekker dicht bij de radio, zou ik zeggen. We gaan een verkoelende, frisse song draaien voor jou hier op de radio. Hier is Jan Keizer. Dit samen met Annie Schilder. En Take Me To Ibiza.

dat is nu een liedje waarvan je helemaal kunt zeggen, ja, je wordt er helemaal happy van, helemaal blij van natuurlijk. Jan Keizer en Annie Schilder en dit allemaal met haar Take Me To Ibiza, where it is van. Ja, maar ik kan ook wel zeggen, ja, het kan het er ook wel eens heel hevig regenen als je mij vraagt. Zo, nog eentje voor het tijdje van 12:30 natuurlijk en het heetste nieuws van toen. Dat gaat over de Beatles, heb ik hier juist gezien. Dus stay tuned voor zij die iets van de Beatles nog willen weten. Ja, inderdaad wel. Voor zover het nog niet geweten is natuurlijk. Hier is ABC en When Smokey Sings. Ja, roken en zingen, dat gaat niet samen als mij vraagt. Niet gezond.

inderdaad, we gaan een tijdje terug in de tijd naar 1967 voor zij die al een klein beetje van onze ouderdom zijn. Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. En anders ook, doe wat je doet, altijd goed, zo zeggen wij. In 1967 hebben de Beatles hun 15e nummer 1 hit in Amerika te pakken. Hello Goodbye van het album Magical Mystery Tour stond toen op nummer 1. Hier is de Beatles natuurlijk en met hun Hello Goodbye.

0: de Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: Nee.

prachtig onze hit hebt voor deze week. Bruno Mars en On My Soul. Ja, inderdaad wel. Hier is Ricky Martin. En dit al met zijn Living La Vida Loca.

0: dan een huis kregen van Ricky Marty. 2 voor 1. Ja, voor 1 prijs, hè. Ja, inderdaad wel. Mijn excuses daarvoor. Ja, de plaats sloeg een klein beetje over, blijkbaar. Ja. Zo, dat was Baker Mats. En dit al met zijn One Day. Op een dag is het zover natuurlijk. Hè? Ja, dan moet je het maar nemen zoals het komt, zeggen ze dan. Inderdaad, smakelijk eten als je nog aan tafel zit. En te steeds geworden voor
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week. En nog steeds, dat is Alan Parsons Project. En Don't Answer Me.

lekkere groepen inderdaad wel, ja. We hebben het allemaal over de Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Ja, je hoeft niet te antwoorden natuurlijk. Maar ik vind het wel een hele mooie plaats. Ja, tot en met vrijdag zijn ze onze artiesten van de week natuurlijk hier in de lunchbreak. Tijd geworden voor Bluff en Hemingway.

mooiste hits, die gooi je hier natuurlijk iedere dag weer tussen 12 en 1 natuurlijk op jouw favoriete radiostation in de lunchbreak. En dat was natuurlijk Hemingway van Bluff. Zo direct de toetjesplaat. Hè. Deze zijn nog eventjes en dan de toetjesplaat. Hier is Mark Anthony and You Sung To Me.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Het is dit jaar schering en inslag bij brandweerkazernes. Er zijn al zo'n 60 inbraken of pogingen daartoe geweest. Er wordt dan voornamelijk reddingsgereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld liften en autodeuren mee open te breken. De politie is op zoek naar getuigen die vannacht iets bij de brandweerkazerne in Benthuizen gezien hebben. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terecht kwam. De meeste konden door hun ouders worden opgehaald. Twee leerlingen moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven. De groep was van het Duitse Schönberg onderweg naar Parijs. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al twee keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Eerder deze maand vond een grote terugroepactie plaats na een eerste terugroepactie een paar maanden geleden. Het gaat om eieren van Larco die naar verschillende Europese landen zijn geëxporteerd. Onderzocht wordt of er een verband is met een grote salmonella-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk waarbij iemand kwam te overlijden. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

eerlijk gezegd is het gevoel beter dan gisteren. Ja. Break it down. Can't stop the feeling. Can't stop the feeling. Als eerste vandaag. Justin Timberlake. Ooh.

hopelijk is er vandaag een winnaar. In de vierde etappe. Gisteren geen winnaar. In de Ronde van Spanje. Nee. Aaron Blommaert en Zoe.

0: van Wolfram hier bij iTurn. Tot 2 uur hits en classics. En hier af en toe is een, ook een speciaalke.
1: Ja. Any chance, rise of faith, tells about the people going under.
0: Onderweg Habis en Kenny Loggins. Eerst nog deze. Dario Caminita. Revive. Als speciaalke vandaag. Hier in dit uur. Komt van Seal. En hit crazy.

Change Ending voor het Eurosongfestival in 2019 in Moskou. Met een Belgisch tintje. Hadis en Doom Tech Tech. En waarom een Belgisch kantje? Ja, ze is eigenlijk geboren en getogen in Mol. Radio.

Ze heeft ondertussen ook al weer een gezegende leeftijd. Deze Cher. Dit was er nog in 1999. Met Strong Enough. Een popdance singeltje dat ze uitbrachten. Van het 22e studioalbum Believe. Straks een beetje denken aan het weekend. Maar eerst een verzoekje. Voor een dame uit de basisschool in Veurne. Ze werkt daar in het onthaalsecretariaat van de basisschool. Ik heb het over Katrien van Houten. Daarom deze Neon Judgment. En de fashion party is over.

0: Een van de meest iconische nummers van de Belgische New Wave Band. The Neo Judgment. Vooral bekend van een elektronische achtergrondmuziek.
1: Noise.
0: En underground music uit de jaren 80.
1: In my brain.
0: Dit was uit 1983.
1: Shall I go?
0: Op het beruchte Coqueril Sambre LP'tje. Ja. Zaten toen bij Anything But Records. Mooi was dat. Vervlogen tijden. Zometeen. Een hitje.

Voilà, het hitje. We denken aan het weekend. En vooral, we zijn dinsdag, maar het kan me gereed schelen. Als het maar leuk is.

Een parelplaat. Angela Bofill. Hier buiten. Op deze 25 augustus, zesjarig vandaag. Claudia Schieffer wordt er 56. Mirjana van Reden. De mooie Mirjana. Wordt 59. Billy Ray Charles wordt er 65. En niet meer onder ons. Willie DeVille zou vandaag 76 jaar geworden zijn. Hier bij ons met Hey Joe.

overleed in augustus 2009 aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij zou vandaag 76 jaar geworden zijn. Willie DeVille. Onderweg ILO. Eerst nog deze. Van Ed Sheeran. De man met de korte haren nu. Ja. Heeft een betekenis. Straks er meer over.

erg verrast op de metamorfose. Omdat hij jarenlang bekend stond om zijn wargen. Halflange rode kapsel. De zanger vertelde dat deze ingrijpende verandering een nieuwe start en een Fries hoofdstuk in zijn leven symboliseert. Terecht misschien wel, of niet? Ed Sheeran hier bij ons met Shape of You.

0: Misschien 24 jaar duidelijk hierover ontrouw.
1: Ja.
0: Uit het verzamelalbum Onderweg.
2: Zie het in je ogen.
0: Van Marco Borsato. Nederlandstalig in dit uur. Meer dingen uit Nederland. Dat is voor straks na 2 uur. 2 uur lang Made in Holland. Als het maar uit Nederland komt. En dat is meteen de laatste voor vandaag. In dit uur. Komt van de Radicals. Tot morgen. Dan zijn we woensdag.

0: is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishing-mails, vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Op Schiphol lopen de wachttijden bij de security op omdat beveiligers het werk onderbreken. Volgens de digitale borden bedroeg de wachttijd 1 uur, maar Schiphol zegt dat de impact niet zo groot was en dat het om zo'n 20 minuten zou gaan. Vandaag wordt het werk 3 keer neergelegd. Morgen volgen 5 onderbrekingen van elke kwartier. Schiphol stapte eerder dit jaar over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en dat leverde voor de beveiligers extra werkdruk op. De vakbonden eisen dat de roosters worden aangepast, maar de gesprekken liggen op dit moment stil. De rechtbank in Arnhem heeft claimorganisatie EU Claim failliet verklaard. EU Claim stond bekend vanwege de hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers. Afgelopen winter was de organisatie nog heel actief toen vanwege het winterse weer veel vluchten geannuleerd werden. Waarom EU Claim failliet is niet bekend. Het bedrijf heeft in het 19-jarige bestaan zo'n 850.000 passagiers geholpen. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al 2 keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: Nu op iTurn Radio.
4: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. In 2022 werd H. door de rechter tot 22 jaar cel en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor 1 moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Limburgse Brunsumer Heide. H. zou volgens zijn advocaat in de psychose de moorden hebben gepleegd. Volgens het Hof was H. verminderd toerekeningsvatbaar, maar niet helemaal. De slachtoffers waren een 56-jarige man, een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishing-mails? Vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Cambuur en de plaatselijke driehoek zeggen meer tijd nodig te hebben voor een evaluatie van de gebeurtenissen en het nemen van eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sánchez bijeengekomen. Er is op verzoek van de leider van Ceuta, Juan Vivas, een taskforce in het leven geroepen om de problemen aan te pakken en de verschillende instanties te stroomlijnen. De Spaanse minister van Regionale Zaken, Ángel Víctor Torres, leidt de taskforce. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: is iTurn Radio.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De rechtse politicus Gidi Markesauer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. Volgens Markesauer kan het kabinet jaarlijks 35 miljard euro besparen op geld dat naar het buitenland of buitenlanders gaat. Het kabinet heeft volgens hem gezegd andere keuzes te willen maken. Om zijn woorden kracht bij te zetten had Markesauer een waardecheck van 35 miljard euro bij zich. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos op het kabinet Jette omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtaks niet aanpakt. Zolang deze nepgroene belasting niet wordt afgeschaft, wil de luchtvaartmaatschappij in Nederland niet verder groeien. Nederland heeft volgens Ryanair de hoogste vliegbelasting van Europa. Ondertussen verlagen andere landen de vliegtaksen wel om op die manier banen en toeristen aan te trekken. Ryanair zegt dat Nederland steeds meer passagiers verliest die vanaf buitenlandse luchthavens net over de grens vertrekken. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. Op 4 augustus werd in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig een drone met explosieven ontdekt en een tweede drone botste op een vrachtvliegtuig van DHL. 10 dagen later, op 14 augustus, blijkt nu een derde drone en explosieven bij het vliegveld te zijn gevonden. Duitsland beschouwt dit als een aanslagpoging en de Duitse bondskanselier Merz meldt dat er bewijs is en dat er binnenkort bekendgemaakt gaat worden wie er achter deze poging tot een aanslag zit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Er zijn door de bondgenoten ook luchtafweerbatterijen voor de korte afstand toegezegd en raketten die Russische drones en kruisraketten kunnen neerhalen. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot raketten schenkt. Oekraïne zit al een tijdje krap wat de Patriots betreft, waardoor Russische ballistische raketten niet op tijd kunnen worden neergehaald. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: dinsdag. Item Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Getuigen worden gehoord. Na het ongeval dat gisteren plaatsvond, moesten 16 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen afgelopen nacht in het ziekenhuis moesten blijven. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. Gisteren werd langs de N97 in Onhaaien ook al een lichaam aangetroffen. De Belgische justitie zou sterke aanwijzingen hebben dat het om het 5-jarige kind gaat. Vanavond vindt volgens het laatste nieuws autopsie plaats. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat Iran moet stoppen met het doden van demonstranten en dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor een gigantische humanitaire crisis. Sinds de start van de Israëlische-Amerikaanse oorlog in Iran op 28 februari is het aantal executies in het land toegenomen. In januari gingen Iraniërs massaal de straat op om tegen de regering te protesteren, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen en voor die demonstraties worden mensen nog altijd ter dood gebracht. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 11 tot 16 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Bij een oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Na het ongeval gisteren moesten 16 mensen naar het ziekenhuis, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen nog in het ziekenhuis liggen en de rest weer thuis is. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar cel voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
4: Luister naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

Welkom bij de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdag van 25 augustus 2026 wordt het de Tom Poes plaat van de week. Dusty Springfield met het nummer Summer is Over. En het is eigenlijk een soort van thema aflevering vanavond bij de muzikale tijdmachine. Aflevering nummer 451. Want radio gezien nemen wij afscheid van de zomer. Volgende week staat namelijk in de muzikale tijdmachine al, en ook mijn andere programma's weer, al die items. Er zijn er uiteraard een paar uitgehaald, een paar nieuwe bijgeschoven. Dat gebeurt meestal na de vakantie. En ook meestal na het nieuwe jaar. Een item voor vanavond, in ieder geval aan het einde van het eerste uur, is de band van de maand. Van der Maas heeft deze maand gekozen en we horen nog één keer die band, genaamd Foreigner. Volgende maand kan ik je vast vertellen dat de band Styx erbij staat.

deze week Angela Bovil met Holding Out for Love. Keuzeplaat van deze week, titel Honeybee. De keuze ging tussen de heer Stevie Ray Vaughan en Tom Petty. En voor de rest geen items, maar gewoon lekkere muziek tot aan de klok van 9. Waarmee wij heerlijk op de radio de zomer gaan wegwaaien. Ik ga verder met Green Day. And Wake Me Up When September Ends. Nogmaals van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van vanavond.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druijvel.
1: 2006.

0: hoorde Frank Black met The End of the Summer. We gaan verder met Carole King en haar I Didn't Have Any Summer Romance. Dat is iets waar ik bij radioprogramma's weinig aan kan doen, meid.
1: ...1962.

0: niet dat je de titel hebt geraden, toch? Wel? Oké. The Last Rose of Summer. We nemen in deze aflevering van de Muzikale Tijdmachine op deze dinsdag van 25 augustus 2026 nemen wij op de radio afscheid van de zomer. Het weer mag er nog wel zijn, maar wij gaan weer naar een andere programmering toe met ja, weer andere muziek, andere items. Er komt zelfs een mooi nieuw programma bij. Dus nee, verandering, heerlijk. Niet te grote veranderingen, want anders snapt niemand het meer. Maar kleine veranderingen, nee, dat komt helemaal goed. 7:55 op deze dinsdagavond. Van harte welkom als je inschakelt. Waar ga ik mee verder? Meneer Lou Reed, met het nummer komt er toch aan. September Song.
1: When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let that old earth take a couple whirls while I plied her with tears in place of pearls.

0: muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: ...1990.

0: We Just Got Here en de stem van Carly Simon. We gaan verder met Elvis Costello en zijn The Other Side of Summer.
1: ...1991.

0: Radio Speedwagon met het nummer Only a Summer Love. Is de zomer voorbij? Nou, de Doors zeggen bijna, maar de Kings zeggen volledig. Luister maar.
1: '68.

Door de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. En deze week hoorde je Angela Bovill met haar Holding Out for Love. Nummer kwam al uit in 1979. Werd toen gezongen door Cher. Geschreven trouwens door Tom Snow en Cynthia Wells, zo moet ik het uitspreken. Maar de versie die je hoorde van Angela Bovill, die kwam uit 28 oktober 1981. Komt van het album Something About You, is haar derde studioalbum. En Holding Out for Love was de tweede single van de totaal drie. En kwam uit 21 januari 1982. Top 40? Nee, natuurlijk niet. Daar kwam het niet in. Tipparade dan. Oké, van week 9 tot en met week 14, totaal 6 weken. Met als hoogste stack nummer 2. Mooi. Maar mocht dus geen alarmschijf worden? Nee. Van wie was die alarmschijf dan, toen? Nou, van meneer Paul McCartney en meneer Stevie Wonder. Met hun Ebony en Ivory. En zij kwamen gewoon spontaan als een banaan van helemaal niets binnen. Op nummer 1 in die tipparade. In één klap. Alarmschijf, alstublieft. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Titel deze week was Honeybee. De keuze ging tussen de heer Stevie Ray Vaughan en de heer Tom Petty. Totaal 45 brachten van u één stem uit. 17 gingen er naar Stevie Ray Vaughan. Tom Petty kreeg er 16. En Stevie Ray Vaughan en Tom Petty samen kregen er 11. Ja, there's always one in every crowd. Zoals die Eric Clapton mooie LP met die zielige hond op dat bankje heet. Die zei, ik wil ze liever geen van tweeën. De keuzeplaat van deze week is van de heer Stevie Ray Vaughan. Met totaal 28 stemmen. Hier is Honeybee.

Dankjewel, Stevie Ray van de keuzeplaat van deze week. Ik kijk even op Facebook en lees zojuist dat Dolly Rebecca Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Geboren in Pittman Center, Tennessee op 19 januari 1946. Uiteraard Amerikaanse countryzangeres, tekstschrijver, singer-songwriter, jawel, actrice. Haar eigen Dollyland en al die beroemde hits. En dit is er een van, met de titel Jolene. Dolly, rest in peace.

0: inmiddels 6 minuten over de klok van 8 in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. 25 augustus 2026, waar wij niet alleen afscheid hebben genomen van Dolly Parton, maar we nemen ook afscheid van de zomer. Ik ga verder met Don Henley en zijn Boys of Summer.
1: ...1984.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...2007.

Fighters met Summers en we gaan verder met The Cure en hun The Last Days of Summer.

0: Ja, dat is natuurlijk ook zo, hè. Je gaat naar school, weer naar school. Je gaat naar een nieuwe klas. En je ziet iemand waarvan je zegt van... We are gonna be friends. I sincerely hope so. Je hoorde de White Stripes met inderdaad... We are going to be friends. We gaan verder met Van, the Man, Morrison. And these are the days.
1: ...1989.

0: de muzikale tijdmachine. We nemen niet alleen muzikaal afscheid van de zomer, maar moesten dat vandaag ook doen van Dolly Parton. Die overleed op 80-jarige leeftijd. Je hoorde Joni Mitchell met het nummer Urge of Going. Lange zomeravonden, wat past daar mooi bij? Night Moves, jawel. Bob Seger en de Silver Bullet Band.
1: ...1976.

0: Bobby Dylan met Summer Days. We gaan naar de Engelse band Squeeze met het nummer Footprints.
1: ...1986.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: Ja. 1978.

0: Door de Earth, Wind and Fire. Inmiddels alweer 8 minuten voor de klok van 9.
1: Dat is het einde. Dat doet de deur dicht.
0: Zeker weten, we zijn alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine voor vanavond. De avond waarop wij hoorden dat Dolly Parton helaas op 80-jarige leeftijd vandaag is overleden. Je weet, het staat nog één nummer voor je in de player. Is geen live nummer. Hij is van Rod Stewart en is de albumversie van Maggie May. Wat er is mij nog, ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Blijf gezond natuurlijk van elkaar. Een hele fijne avond verder, radioavond verder. Tot de volgende dinsdagavond voor weer een nieuwe aflevering van de Muzikale Tijdmachine. Of tot morgenavond, dat mag ook. Even over de klok van 7 bij het programma The Rock'n'Roll and 70's Show. Tot dan zeg ik tegen je, joep doei.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Timmy-tijd met Tim Schuifmaat.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Pet Shop Boys erbij uit 1990. Stond 9 weken in de top 40 met 9 als hoogste notering. En dat was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwenhuis. Tim in de avond, dank je wel daarvoor. En je weet het, zijn laatste plaat is altijd mijn eerste plaat hier bij Timmy Tijd. Dat is waar je naar luistert, zo het begin van je weekend op deze mooie dinsdag. En daar moeten we wat mee doen. Aan het einde van de show moeten we een plaat hebben die er iets mee te maken heeft. René heeft fantastische mooie ideeën alvast, zoals Dire Straits met Private Investigations. En ook een Kansas met Dust in the Wind, weet je wel, van Dusty. Ah ja, oké. Ik ga liever dan toch wel voor iets met een beetje gas erop. En dat komt eigenlijk omdat Tim Nieuwenhuis ermee moet beginnen. Dat moet er wel een plaats zijn waar je ook mee kan beginnen. Dat, ja, een soort ongeschreven regel. Daar mag wel een beetje gas op. Dus dat maakt het extra moeilijk. Dat is het leuke spelelement er gelijk in. Net gehoord Bart van de Heuvel met de muzikale tijdmachine. Zowel hier als ook op andere kanalen. Bart is weer naar de keuken, hè, voor een bruin bammetje Vitador pindakaas.

0: en dat soort dingen. Die komen er gewoon aan. En kom ook in de chat. Daar zitten een aantal mensen voor jou klaar. Al gezellig ook. Zoals een Anita, een Daniela, Jan, Marjan, Moon, René en ik. Dus daar kan nog veel meer bij. En dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Ja. Ja, het nieuws hebben we net gehoord, hè. Dus ook Bart heeft aandacht besteed aan Dolly Parton. 80 jaar geworden. En helaas kunnen we zeggen dat ze een zangeres was. En daar gaan we natuurlijk wel wat mee doen. Iets verderop in deze show. Laten we beginnen. Ik zet even een plaatje op, lieve mensen.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: Zo. Hij ligt erop, hoor. Sammy Davis Jr. uit 1976 of zo. It is-

Is dat even lekker zeg. Brothers Johnson was dat met Stomp uit 1980. En deze plaat komt er iets voor, hè? 1979. Anita Hall.

Ja, die moet ik ook ergens hebben. Druk maar op een knopje. Druk maar op een knopje. Ja, niet voor mogelijk te houden ook, hè? Orchestral Maneuvers in the Dark. Ook dat hartstikke donker is daar.

That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.

0: Turn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Ja, net was dat Marvin Gaye met Sexual Healing. Deze plaat is aangevraagd door Moon. De Korg is met Everybody's Got to Learn Sometimes.

als hoogste notering. Ik zou toch bijna zeggen dat zou gewoon een nummer 1 hit geweest moeten zijn toen. Werd het dus niet, hè? Nee. En iedereen weet het al, het werd ook genoemd in het nieuws. Dolly Parton. Ja, we mogen nu zeggen dat ze countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en actrice was. En bekende nummers zijn natuurlijk Jolene en 9 to 5 en zo. Maar, en I Will Always Love You, dat vergeten sommigen ook wel eens. Die denken, ja, dat is voor Whitney Houston. Nou, nee. Dat is het niet. En daarom draai ik die ook niet. Ik draai Dolly Parton met You Are.

80 jaar geworden. Ze is geboren in januari 46. Dolly Parton. En ja, Haagse Harry die zegt zometeen Jolien dan maar. Maar dan de single versie op 33 toeren. Als in de originele versie. Nou, ik moet toegeven, dat heb ik inderdaad ooit al gemaakt op die manier. Dus laten we dat gewoon beluisteren. Dan duurt hij nog maar 2 minuten 35 hoor. Dus maak je niet druk.

Like the 12-inch extended version. Alsof 12-inch niet lang genoeg is. Hij zegt nog fouter. Nou, ik vind het niet fout. Ik vind het gewoon fijn.

Anita vraagt de plaat aan speciaal voor Wimpy. En dat is deze plaat van Petty Austin.

Gefeliciteerd, Richard. Met je nieuwe huis. En Haas Harry die zegt iets wat wel grappig is. Die zegt dat hij dit aan het zingen was.

Sport. Want deze plaat stond niet in de top 40, stond enkel 4 weken in de tipparade. In 1982, 80. En wat een feest, mensen. Ja, voor Richard Bouwhuis is het feest. En natuurlijk zijn lieve schat. Want die hebben een nieuw huisje. Jawel. En die staat in het midden van de straat, hebben we net gehoord. Maar er werd ook gevraagd om een prins. En ik had wel zin in een jaartal. 1999. Ja, dat is alweer een tijd geleden trouwens. Net zo goed als Jiske Vet. Dat is nog langer geleden. Daar kwam ik dus ook achter dat

0: zich eens nog eens al in de vlam. Het is nog een smoke van het was.
1: Oh, wacht even. Dat is achteruit, sorry. Etel Namjen Inep.

van Carshoe, Hollywood 7, origineel natuurlijk van Alida Zitting. Nee, is ook niet waar trouwens. Het van meneer English is het eigenlijk. Alida zat dat ook maar gejat. Hollywood 7 dit, met de Carshoe uitvoering.

drink. Ja, dat klopt, ja. Marjan heeft gelukkig geen bovenbuurman weer. Die is weg. En die zit in de vriezer. En met de kerst dan nodig ze alle buren uit voor een gezellig maaltijdje. Zo liefdevol allemaal. Een plaat voor Wimpy zit eraan te komen. Wimpy man. Hoor eens even. Lionel Richie. Love will conquer all. Aangevraagd door Anita. Ja, graag zelfs. Hè. Graag voor Wimpy met kusjes erbij. Even tellen hoor. 4 stuks.

hè, voor Anjali. Of Angel. Angela. Hoe heet ze nou eigenlijk? Angela Bofiel. Holding Out for Love is de parelplaats van deze week uit 82. En die gaan we dus even draaien. Ja,

Met geschreven door Tom Snow en Cynthia Well. Eerder opgenomen door Cher en The Pointer Sisters trouwens. Maar de versie van Angela die bereikte nummer 25 in de Amerikaanse R&B-lijst. In Nederland niet gek veel. 6 weken in de tipparade.

Timmy.

Hoi, Paula van boven. Zeg het eens. Iedereen de groeten doen? Ja, doe ik gelijk wel even. Ja. Ja, is best lekker weer. Ja, klopt. Kanaaltje 13. Oh ja, ja. Nee. Ja, doe ik gelijk. Dikke kus, Moon, voor jou. En ze vraagt een plaat aan. Dat is deze. Ja, alweer, ja. Nee, dat geeft niet. Deze goede plaat. The Warwick. I'll never fall in love again. Ja. Dankjewel, Paula.

Anita zegt het is bijna september. En ik krijg natuurlijk september, oktober, kwantember, november, december. Dus we hebben nog even te gaan. Voor Ellie en René. Deze plaats van Joe Cocker, Unchain My Heart, speciaal voor hun aangevraagd hormoon.

say there is no reason, but you'll find cause to doubt me.

thuis weet, where do you think you're going? Nou, naar bed zometeen misschien. Hey, we begonnen met Dusty Springfield en de Pet Shop Boys met In Private. Het was een beetje lastig om daar een plaat op te verzinnen. Iets van de Dire Straits had gekund, hè? Had René al bedacht. Private Investigations bijvoorbeeld. Maar in die songtext zit iets over We Should Stay Together. En dat heb ik even een beet gepakt. Ik denk Together. Ja, Brian Ferry natuurlijk met Let's Stick Together. Een mooie plaat om mee te beginnen voor maandag voor Tim Nieuwenhuis dus. Iets over achten. Hoor je hem nog een keer. Geeft niks toch. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan ben ik er weer. En zometeen, na 12 uur dus, ergens naar het nieuws. Dance the 90s door je speakers. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hoi.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop PowerCaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop PowerCaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.